0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. In Iran is de publieke rouwceremonie gestart voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Duizenden gelovigen volgen zijn uitvaart in de Iraanse hoofdstad Teheran. De uitvaart duurt enkele dagen. Op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Het won in de verlengingen van Kaapverdië met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. En onze Rode Duivels hebben ook hun eerste training gehouden voor de 8e finale tegen de VS maandagnacht. De Bruinen, Trossard en Mechelen waren er niet bij. De basisspelers werkten in de fitness. Morgen trainen de Duivels voor een laatste keer en geven ze nog een persconferentie. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui. Daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
2: Dit is Joe

0: vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Ah, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
2: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
4: Het zijn solden in de designer outlet.

0: Sophie.
1: Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Steeds meer vrouwen hebben een middenmanagementfunctie bij de Vlaamse overheid. Hun aandeel steeg vorig jaar naar 47,7%. Dat is het hoogste cijfer ooit. Het aantal vrouwen met een topmanagementfunctie is wel gedaald naar een kleine 30%. De Vlaamse overheid werkt al 10 jaar met de diversiteitscijfers om ervoor te zorgen dat het personeel de samenleving weerspiegelt. Zo heeft 15% van de werknemers een buitenlandse afkomst en 3% een chronische ziekte. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al 2000 hectare land verwoest. In meerdere gemeenten is ook een lockdown aangekondigd. Ook in Frankrijk en Portugal woeden er bosbranden. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Henao.
2: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen, naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
1: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. En op het WK voetbal in de VS gaat Colombia naar de 8e finales. Het versloeg Ghana met 1-0. Colombia neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. En ook Argentinië stoot door. Dat won in de verlengingen van Kaap Verde met 3-2. Argentinië speelt zijn 8e finale tegen Egypte. Dat won gisteravond laat van Australië na penalties met 5-2. Zonnig met wat stapelwolken, maximaal tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer. Dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
0: Dit is Joe.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
2: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Medi-market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
12: Ego Keukens.
13: Joe, 80s and 90s.
14: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. De bosbrand bij de Costa Brava in Spanje blijft uitbreiden door de wind en droogte. En daardoor kan de brandweer het vuur ook maar moeilijk blussen. Volgens Spaanse media heeft de brand al meer dan 2000 hectare land verwoest. Meerdere gemeenten zijn ook in lockdown gegaan. Ook in Zuid-Frankrijk en in Portugal woeden er bosbranden liever. En er is niet meteen beterschap op komst, zegt weerman David de Heenau.
4: De regio's die vooral nu bosbranden nou hebben, die gaan ook opnieuw met 40 graden of meer te maken krijgen de komende dagen naar begin volgende week, als de hittekoepel zich verschuift van Portugal over Spanje tot de zuidwestelijke helft van Frankrijk. Er zijn ook rukwinden mogelijk tussen 50 en plaatselijk in de Pyreneeën 80 km per uur.
3: De hittekoepel komt voorlopig niet naar ons land. We halen wel opnieuw 30 graden volgende week. Intussen zijn er 5 vrijwillige brandweerlieden uit ons land naar Portugal vertrokken om er te helpen blussen bij die bosbranden. Ze reizen eerst naar het noorden van het land. Nog de hele zomer lang helpen Belgische brandweerlieden de Portugese brandweer. Ze worden wekelijks afgelost. In Iran start vandaag de nationale herdenking voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die duurt 6 dagen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog. De Iraanse autoriteiten verwachten 20 miljoen mensen voor de begrafenis. Die vindt volgende donderdag plaats in de geboortestad van Khamenei. Khamenei werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba. Die raakte zelf gewond bij aanvallen, ook eind februari. En we kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogacar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan al zijn 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
5: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar. De kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogacar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
3: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Het wordt zonnig met wat stapelwolken, maxima tot 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij zo'n 24 graden. Maandag dan opnieuw wat warmer, dinsdag kans op een bui, daarna opnieuw zonniger en zomers warm.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: u zelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Kom ook koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
11: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Joe 80.

0: Toto is op zoek naar een mond.
1: Wat heb ik?
0: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
1: Ja, dat kan ik wel smaken.
0: Of specialiteiten over de hele wereld.
1: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
2: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
3: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
3: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen. Die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
2: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. 5 brandweerlieden uit ons land zijn vertrokken naar Portugal om de lokale brandweer te helpen blussen bij de bosbranden. De hele zomer lang lossen Belgische brandweerlieden elkaar af in Portugal om daar te helpen. Intussen blijft de bosbrand bij de Costa Brava in Spanje zich uitbreiden door de wind. En ook in het zuiden van Frankrijk woeden er bosbranden. De hitte blijft daar ook aanhouden. Er worden komende week temperaturen boven 40 graden verwacht. We kennen alle 8e finalisten van het WK voetbal in de VS. De laatste 3, Colombia, Argentinië en Egypte, hebben zich afgelopen nacht geplaatst. Colombia versloeg Ghana met 1-0 en neemt het in de volgende ronde op tegen Zwitserland. Argentinië klopte Kaapverdië in de verlengingen met 3-2. Argentinië speelt de 8e finale tegen Egypte. Dat won dan weer met 5-2 van Australië na penalties. En straks begint in Barcelona de Ronde van Frankrijk. De Sloveen Tadej Pogačar is opnieuw topfavoriet voor de eindzege. Hij kan als een 5e Tour winnen. Sportjournalist Stijn Vlaminck blikt vooruit.
4: Het zou verbazen mocht iemand anders de Ronde van Frankrijk winnen. Ja, we zitten in een soort van nieuw Eddy Merckx tijdperk. Bij Merckx was het destijds ook voorspelbaar. Van ja, de kans is heel groot dat hij de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Wel, bij Tadej Pogačar is dat ook. Hij is eigenlijk zijn grootste tegenstander. Hij moet vooral niet vallen.
2: Zijn grootste uitdagers zijn de Deen Jonas Vingegaard en het Franse toptalent Paul Seixas. De Tour begint straks met een ploegentijdrit. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: homo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Krevel.
5: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel. Leef.

0: everywhere.
1: Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S, Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Shit, hè.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
0: AS Adventure.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
5: Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
8: Ze zijn officieel geopend.
9: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes, allemaal al volonté voor 18,99 euro. Lunch Garden.
10: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
11: Koffer gestolen in Kreta?
12: Oh nee.
11: Vakantiepret wordt vakantiepech.
13: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen. De hele zomer rijden er agenten mee op treinen van Brussel naar de kust. Zowel agenten in burger als in uniform. En ook in de stations zijn extra agenten aanwezig, hoort Anne Berger van de federale politie.
16: We merken dat er zeker in de zomer richting de kust soms grote groepen, voornamelijk jongeren, aanwezig zijn op die treinen, die dan voor overlast kunnen zorgen. En het is eigenlijk om dat beter te kunnen monitoren en ook sneller te kunnen tussenkomen als er zich problemen zouden voordoen, dat er extra politieaanwezigheid is op de treinen.
15: De agenten kunnen ook op andere lijnen ingezet worden als dat nodig blijkt. Het aantal werkzoekenden is met 10% gedaald sinds begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB in de tijd. Vlaanderen telt op dit moment ruim 206.000 werklozen. In januari waren dat er bijna 230.000. Voor het eerst in meer dan 4 jaar daalt dat cijfer. Komt vooral door de beperking van de werkloosheid in de tijd. In Portugal zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt toen ze een bosbrand probeerden blussen. Dat meldde Portugese media. Een man van 55 liep zware brandwonden op. De man van 34 liep zware verwondingen op aan zijn hoofd nadat hij uit een bestelwagen met bluswater viel. Bij verschillende branden in Portugal vielen in totaal 9 gewonden. Een 1000-tal brandweerlui probeerden de branden te blussen. Ook 5 Belgische brandweerlieden gaan er helpen. Zonnig met wat stapelwolken en maxima tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten en tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger.
14: Dit is Joe.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Geraakte jij allemaal een stik met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is de Vos Lemmes.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Homo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
9: Solden bij Zalando.
10: Wat doe ik aan voor die barbecue?
11: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
10: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
11: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
9: Solden bij Zalando. Medi-market.
12: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
15: Amai, schoon.
14: Ja, ja.
15: En dat paste binnen jullie budget?
14: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
15: Mm, slim.
14: Prachtige keuken, hè?
15: Ja.
16: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
17: Ego Keukens.
16: Nu solden tot 30% korting.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Kluis van Testaankoop.
2: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groenten, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren, dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
1: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Itter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk. Dat melden de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee, dichtbij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken ook nog altijd naar mensen onder het puin. Zonnig met wat stapelwolken en maximaal tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui in het noordoosten tot 26 graden dan. Volgende week wordt het opnieuw wat warmer en zonniger. Dit is Joe 80.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik al zo'n leven gezien heb. Hè.
3: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je spel doorvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Kom ook koken.
12: Wat wordt het vandaag?
10: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, dat is een Maki.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open. Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
13: In Walibi!
14: En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
15: Joe 80.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Profiteer nu van straffe soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. De prijzen in de supermarkt blijven dalen. Voor het eerst in 5 jaar is de inflatie zelfs negatief. Vorige maand ging het om een daling van 0,41%. Je hoort Laura Klaes van Testaankoop.
6: Het ligt voor een deel ook wel aan goede oogsten. Dat zorgt ervoor dat heel veel groente, fruit en bijvoorbeeld ook aardappelen een pak goedkoper zijn dan vorig jaar. Dat duwt die inflatie wat naar beneden. Maar natuurlijk, ja, we hebben zoveel hoge inflatie gehad de voorbije jaren, dat het ooit wel eens een keer wat moest afvlakken. We hopen dat het ook zo blijft.
5: Want door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen die prijzen ook wel weer stijgen. In de gevangenis van Itter in Waals-Brabant zijn de cipiers opnieuw aan het werk. Dat melden de vakbonden. Gistermiddag brak een spontane staking uit nadat een gedetineerde 2 cipiers had aangevallen. De man werd overmeesterd en zit nu in isolatie. In de loop van de ochtend hebben de cipiers het werk hervat. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort een van hen.
7: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant, leren wij ook bij.
5: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft wel een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Oekraïne heeft opnieuw Russische olieinstallaties aangevallen aan de Oostzee dichtbij Sint-Petersburg. Dat is te zien op videobeelden op Telegram. Volgens de gouverneur van de regio werden er 67 Oekraïnse drones neergehaald. Het is wel nog niet duidelijk of er schade is en hoe groot. Bij een Russische aanval op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne vielen dan weer 4 doden en 27 gewonden. Reddingswerkers zoeken daar ook nog altijd naar mensen onder het puin. En in New York is de Amerikaanse popster Taylor Swift afgelopen nacht getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Het koppel huurde daarvoor de grote evenementenhal Madison Square Garden af, want er waren meer dan 1000 gasten aanwezig. De gasten moesten alles geheim houden en hun gsm's afgeven. Honderden fans stonden ook buiten toe te kijken. Het feest zou in totaal zo'n $20 miljoen kosten. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maximaal tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: IT Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Hummel koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Lotto is op zoek naar een mond.
10: Heb ik?
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
10: Ja, dat kan ik wel smaken.
9: Of specialiteiten over de hele wereld.
10: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
11: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €8 miljoen. Lotto, omdat het kan.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
13: Kruidvat, steeds verrast.
14: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
15: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Krevel.
1: Deze zondag profiteer je nog beter van de solde bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
0: Krevel, leef beter. Adventure is everywhere.
2: Kom naar de solden.
3: Nee, solden.
2: Solden?
3: Een S solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
0: AS Adventure.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
5: Ego Keukens.
6: Profiteer nu van straffe soldekortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs! Joe A.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a muscle van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag. Ex-werknemers van topchef Seppe Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van de Morgen. Nobels is bekend van onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet hij opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij samenwerkte. Volgens de Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In een reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldigingen. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen, krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden maar moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet. Er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan daar samen met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Je hoort één van hen.
10: Het moeilijke is vooral de omvang. Het zijn gigantische branden waar ook samengewerkt wordt met heel veel mensen. Dus de coördinatie maakt het bijzonder moeilijk. En daarnaast de weersomstandigheden. De branden zijn bijzonder afhankelijk van de weersomstandigheden. In het bijzonder de wind. Ook hellingsgraden van bergen en dergelijke. Dus dat zijn dingen die wij in België niet of nauwelijks kennen. Dus dat houdt het voor ons wel interessant. Leren wij ook bij.
9: Ook in Spanje, aan de Costa Brava, woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk is gestabiliseerd. Op het WK voetbal is het afwachten welke rode duivels in de basis zullen starten tijdens de match van maandagnacht tegen de VS. Zowel de rode duivels zelf als journalisten weten voorlopig nog niets. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto vanuit de VS.
11: Rudy Garcia heeft met zijn wissels tegen Senegal ons allemaal in een waas van verwarring gelaten. Ook al zijn er wel een paar zekerheden. De keeper Thibaut Courtois, de kapitein Youri Tielemans ook. Maxime de Kuyper lijkt ons ook wel zeker van een basisplaats. En hetzelfde geldt voor Brendon Mechelen. De enige veldspeler bij de Belgen die al elke minuut op het veld stond.
9: Over bijvoorbeeld Kevin De Bruyne en Leandro Trossard is er minder zekerheid. Zij hebben ook niet meegetraind. En festivalorganisator Live Nation betaalt bezoekers van Werchter Boutique maximaal €25 terug nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het noodweer. Daardoor kon de show van headliner Katy Perry niet meer doorgaan. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden, maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
8: Dit is Joe.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Het zijn solden in de designer outlets van Roer.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozenbaal. Famous brands, lovely prices.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gewist het liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken.

0: maken, want ik heb honger.
1: Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is de Voslemmers.
3: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
4: In Walibi!
5: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B+ leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
4: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel, leef beter.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we gewoon koken.
1: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
1: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een steppe aangereden. Het ongeval gebeurde iets over 12 uur aan de IJzerlaan. De stepper raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Het land viert dit jaar zijn 250ste verjaardag. Door de extreme hitte zal het wel anders verlopen dan normaal. In Washington wordt het vandaag tot 40 graden. VS-correspondente Grete Keijzer.
7: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5 uur deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. We willen de mensen hier zo lang mogelijk weghouden. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
6: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. En goed nieuws voor festivalgangers van de Werchter Boutique. Ze krijgen een compensatie tot €25 nadat het dagfestival vorige zaterdag vroeger werd stopgezet door het onweer. Daardoor kon headliner Katy Perry niet optreden. Wie een gewoon ticket had, krijgt €20 terug. Wie een golden ticket had, krijgt €25 terug. De compensatie is uitzonderlijk, want het ging om overmacht. En daarom is de festivalorganisator niet verplicht om een compensatie te geven. Deze namiddag is het zonnig met soms wolkenvelden en maxima tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui tot 26 graden dan. In de loop van volgende week wordt het zonniger en warmer.
5: Dit is Joe E.

0: flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Joe 80's.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een step aangereden. Het ongeval gebeurde iets over 12 uur aan de IJzerlaan. De stepper raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Verenigde Staten vieren vandaag hun onafhankelijkheidsdag. Exact 250 jaar geleden scheurde de VS zich af van Engeland. Maar door de extreme hitte zal de viering anders verlopen dan gepland. In Washington kan het tot 40 graden worden en daarom is het programma aangepast, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Alles wordt opgeschoven van vanmiddag naar openingstijd 5 uur deze namiddag. De nationale Patriot Parade is afgelast. Het is veel te warm. Ook de hulpdiensten zijn niet in staat om een aantal honderdduizenden mensen onder zulke omstandigheden op te vangen.
1: Intussen klinkt er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toe trekt. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalt het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken en tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, tot 26 graden dan. Dit is Joe.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op

0: Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
0: Nee, het is solden.
1: Shit, hè.
0: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure. Dit is
3: Joe 80s and 90s.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan is van kracht. Dat heeft het Vlaams departement Zorg beslist. Omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
4: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden. De zonwering naar beneden te laten. De ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan. Die extra kwetsbaar zijn. Om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
3: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen. Maar veel mensen overleven die oversteek niet. De paus sprak zich ook uit tegen een gedwongen terugkeer. Stunt van Elise Mertens op Wimbledon. Ze klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Elena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. In de vierde ronde speelt Mertens tegen de Tsjechische Mari Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken tot 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui en tot 26 graden dan.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Zo, 80's en...

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte, tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer. En dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
2: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht te laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed te zorgen voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn, om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
1: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. Het heeft vanmiddag gebrand in een woontoren in de Peter Boswijk in Anderlecht in Brussel. Het vuur ontstond in een appartement op de 8e verdieping. 6 mensen raakten gewond en werden ter plaatse verzorgd. Onder hen 2 baby's. Niemand moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Het appartement waar de brand uitbrak is volledig onbewoonbaar. Ook de bewoners van enkele andere flats kunnen nog niet terug naar huis door rookschade. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen ook de Ronde van Frankrijk. Die wordt zo meteen op gang geschoten in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
3: De komende 3 dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen, er ligt een hitteprotocol klaar.
1: De Tour opent met een ploegentijdrit over bijna 20 kilometer, met op het einde de beklimming van de Montjuïc. Elise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopte in de 3e ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
4: I have no words, actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins in my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
1: De 8e finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27e. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij had het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leiderspositie in de WK-stand. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag zonniger. Vanaf donderdag dus 30 graden en meer.
0: Dit is Joe.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is €25.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Joe, 80s en 90s.

Dit is Joe 80s and 90s. Good times, great music.

0: is op zoek naar een mond.
1: Habik.
0: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
1: Ja, dat kan ik wel smaken.
0: Of specialiteiten over de hele wereld.
1: Een topgerechtje op een bergtop, why not, hè?
2: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 8 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort ready on.
6: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
7: Kom ook koken.
8: Wat wordt het vandaag?
6: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, dat is een makkie.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Krevel.
10: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
9: Krevel. Leef beter.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
12: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
13: en Brico Planet
12: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
13: 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Solden bij Zalando.
15: Wat doe ik aan voor die barbecue?
14: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
15: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
14: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
16: Solden bij Zalando.
17: Dit is Joe 80s en 90s.

0: een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow! Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt. Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang al sinds vanmiddag, dat meldt Highland. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij tijdens een schermutseling. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een van de huizen. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Meer informatie is er voorlopig niet. Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het weer warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden of meer en dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele tips.
7: Wat we eigenlijk aanraden is om nu al te beginnen met de omgeving koel te houden, de zonwering naar beneden te laten, de ruiten dicht laten als het buiten warmer is dan binnen. En goed is zorg voor jezelf. Voldoende water drinken, dat enerzijds. Anderzijds vragen we ook om in de omgeving te kijken naar mensen die misschien er alleen voor staan, die extra kwetsbaar zijn. Om ook bij hen te kijken of zij het wel koel kunnen houden.
6: Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. Het is de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In de volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen de Ronde van Frankrijk. Die is een klein uur geleden op gang geschoten met een ploegentijdrit in Barcelona. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
8: De komende 3 dagen passeert het peloton in de buurt van die bosbranden. De Franse ministeries zijn heel alert. Ze hebben een omzendbrief klaar. Als de bosbranden niet onder controle geraken of de luchtkwaliteit is te slecht, dan wordt er niet gekoerst. Er is crisisoverleg bij ASO. Eventueel kunnen parcoursen ook nog worden aangepast. Dus het gaat niet alleen over schrappen. Er ligt een hitteprotocol klaar.
6: Remco Evenepoel mikt meteen op winst in de ploegentijdrit en de eerste gele trui. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de 3e ronde. Ze verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Iala staat 32e. Eerder vanmiddag stunte onze Elise Mertens. Zij klopte in de 3e ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina, in 2 sets, 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan het zelf amper geloven.
9: I have no words, actually. I feel a little bit like, definitely one of the biggest wins of my career, especially here at Wimbledon. Yeah, just very, very pleased about my performance today.
6: De 8e finales is het verste dat Mertens ooit geraakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova, dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. En in het dubbelspel bij de mannen staat Sander Gillet in de 3e ronde. In het vrouwen dubbel ligt Magali Kempen eruit in de 2e ronde. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon en tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. Vanaf woensdag is het zonniger en warmer.
5: Dit is Joe.

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi!
4: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be. Dit is Joe 80s and 90s.

Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goede avond. In een wijk in Kuurne in West-Vlaanderen is een grote politieactie aan de gang. Al sinds vanmiddag, dat meldt HLN. De omgeving is daar afgezet. Aanleiding is een mogelijke schietpartij. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een appartement. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Er zijn mogelijk 3 mensen aanwezig in dat appartement. De politie probeert een gsm binnen te krijgen om met die man daar te praten. In Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van zware verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers, waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is en waarom. In Frankrijk is de eerste ebola-patiënt genezen. De man is intussen uit het ziekenhuis en alweer thuis. Dat meldt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die in Congo besmet raakte met ebola. Daardoor was Frankrijk het eerste land buiten Afrika waar ebola opdook. In de Ronde van Frankrijk is de openingsrit volop aan de gang. Een ploegentijdrit in Barcelona. Kian Uytterbroeks gaat voor een goed eindklassement, maar kreeg meteen een tik. Hij verloor wel wat tijd op zijn grootste concurrenten.
2: Net voor de laatste krimp kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat het meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop of ik weet het niet, maar ja, dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
1: Op dit moment is onder meer Remco Evenepoel aan zijn ploegentijdrit bezig. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de 3e ronde. Ze verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala, 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Iala staat 32e. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag zon tot 28 graden. Dinsdag meer wolken bij 25 graden. En vanaf woensdag zonniger en warmer. Dit is

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt. Joe, 80s en 90s.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a muscle of a lunch garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor 18,99 euro. Lunch Garden.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel grijpt naast de eerste gele trui in de Ronde van Frankrijk. Het was in de openingsrit, een ploegentijdrit in Barcelona, waarbij elke renner wel zijn eigen eindtijd krijgt, iets trager dan zijn grootste concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard won en pakt dus het geel. De Italiaan Ganna was 8 seconden trager. De Sloveen Pogacar volgde op 12 seconden en Evenepoel klokte de vijfde tijd op 19 seconden. Kian Uiterbroek smikt op een goed eindklassement in de Tour, maar staat nu al op bijna 2 minuten van Vingegaard.
2: Net voor de laatste krim kreeg ik wat krampen. Ja, en dan gaat het meteen bergop. Dan is het heel zwaar om die weg te krijgen. Misschien iets te veel gegeven op kop of ik weet het niet. Maar dan was het overleven. Ik had gehoopt van veel beter te zijn, maar het is wat het is. Ik heb vandaag gegeven wat ik kon en er zijn nog 3 weken te gaan.
1: Qua teams wint Jumbo Leasebike de ploegentijdrit voor Ineos, UAE, Little Trek en Red Bull Bora Hansgrohe. In Voeren in Limburg is de bestuurder van een tractor omgekomen bij een toeristische rondrit. De bestuurder ging in een bocht rechtdoor en kantelde. Dat overleefde hij niet. Het evenement is meteen stopgezet en het parket onderzoekt wat daar precies fout ging. En in Turnhout in de provincie Antwerpen is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Remco Evenepoel grijpt naast de eerste gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij was in de openingsrit zijn ploegentijdrit in Barcelona iets trager dan zijn grootste concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard won en pakt dus het eerste geel. De Italiaan Ganna was 8 seconden trager. De Sloveen Pogacar volgde op 12 seconden. En Evenepoel klokte de vijfde tijd op 19 seconden. Qua teams wint Jumbo Leasebike de ploegentijdrit. Team UAE van Pogacar werd derde. En Red Bull met Evenepoel werd pas vijfde. In Voeren in Limburg is de bestuurder van een tractor omgekomen bij een toeristische rondrit. De bestuurder ging in een bocht rechtdoor en kantelde. En dat overleefde hij niet. Het evenement is ook meteen stopgezet. Het parket onderzoekt toch wat daar fout ging. En Zizou Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op Wimbledon. Hij verloor na een marathonwedstrijd van meer dan 4,5 uur in 5 sets van de Brit Arthur Ferry. Het was de eerste keer dat Bergs de derde ronde haalde in Londen. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en het blijft droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken, meestal droog en 26 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen. Zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen tegen hem. In de krant De Morgen verschenen vanmorgen getuigenissen van ex-medewerkers die het hadden over wanpraktijken. Zo zou Nobels vluchtelingen, die hij in sociale projecten een kans geeft om zich te bewijzen, ook ingezet hebben voor privéprojecten, waarbij hij het grootste deel van de opbrengsten ook voor zichzelf gehouden zou hebben. Klopt allemaal niet, zegt Nobels.
2: Dat is gewoon karaktermoord, dat is gewoon mij proberen kapot te maken, terwijl ik zoveel cursisten geholpen heb. Ook mijn cursisten hier, die willen allemaal helpen, die spreken dat flagrant tegen. Het financiële aspect, als je controle krijgt van Fod Financiën, als je twee professionele boekhoudkantoren hebt, twee aparte kantoren die elkaar niet kennen en die doen op een correcte manier, er is geen constructie.
1: Of het parket een onderzoek gestart is, is niet duidelijk. Nobels zegt alvast van niet. En hij overweegt ook om zelf naar de rechter te stappen. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse collega Trump gefeliciteerd voor de 250ste verjaardag van de VS. Poetin deed dat in een telegram waarin hij Trump aanspreekt met lieve Donald en alle Amerikanen ook geluk en welvaart wenst. Poetin wijst ook op de historische banden tussen de VS en Rusland. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft Trump en de VS al gefeliciteerd met 250 jaar onafhankelijkheid. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die spelen straks nog tegen elkaar. Remco Evenepoel kan leven met zijn vijfde plaats na de ploegentijdrit in Barcelona in de ronde van Frankrijk. Jonas Vingegaard was de snelste en pakt het eerste geel voor de Italiaan Ganna, de Sloveen Pogacar, de Spanjaard Ayuso en dus Evenepoel. Die volgt op 19 seconden van Vingegaard.
3: Het resultaat dat we min of meer verwacht hadden, dus best oké, denk ik. Uiteindelijk zijn er nog twee zware dagen, dus er kan nog van alles gebeuren. En het belangrijkste is ook kijken naar het klassementsplaatje. En daar zijn er niet veel mannen voor mij, denk ik. Het zijn niet toevallig de twee beste grote honderden van onze generatie. Dus gewoon een goede geslaagde eerste dag, denk ik. Ja.
1: Op morgen blijft het peloton in Noord-Spanje voor een rit van bijna 170 kilometer van Tarragona naar Barcelona. De aankomst ligt opnieuw op de Montjuïc. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monegasque Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de tweede startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de vijfde pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken en het blijft droog, bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon, we halen tot 27 graden. Maandag veel zon en plaatselijk tot 28 graden. Dinsdag meer wolken en 24 graden. En vanaf woensdag zonniger, vanaf donderdag ook warmer.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

Show 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Bij de grote politieactie in Kuurne in West-Vlaanderen zijn twee mensen opgepakt. Een man en een vrouw, dat meldt het parket. De politie zette vanmiddag een hele buurt af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een huis. De speciale eenheden werden ingezet en die konden de situatie uiteindelijk na meer dan 7 uur oplossen, zonder incidenten en ook zonder gewonden. Het parket onderzoekt nu wat daar precies aan de hand was. De bosbrand aan de Costa Brava in Noordoost-Spanje is bijna onder controle. Intussen deels en hopelijk in de loop van vannacht volledig. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare natuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat niet mocht. Op het WK voetbal heeft Marokko zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. Marokko klopte Canada met 0-3. Canada is zo het eerste gastland dat eruit vliegt. Marokko komt in de volgende ronde uit tegen Paraguay of Frankrijk. Die beginnen rond deze tijd aan hun wedstrijd. En de Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van een polepositie voor de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië. Antonelli was in de kwalificatie sneller dan de Monegas Leclerc. De Britten Hamilton en Russell staan op de tweede startrij. Voor WK-leider Antonelli is het al de vijfde pole dit seizoen. Vannacht opklaringen en wolken, het blijft ook droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering daar zijn nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land. Dat meldt persbureau AFP. Het gaat om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxeconcern LVMH, waar onder meer ook de merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk dik 22 miljoen euro bijbetalen aan de belastingen, maar dat is peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard euro. En onze Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dat meldt de FIFA. De Duivels trainden vandaag achter gesloten deuren. Dat is traditie 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij, nadat ze gisteren individueel trainden binnen. Volgens Dodi Luquet-Bacchio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS.
2: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
1: Morgen trainen de Duivels nog een laatste keer. En praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vannacht opklaringen en wolken. Het blijft droog bij minima rond 15 graden. Morgen eerst meestal grijs, maar wel overwegend droog. Na de middag meer zon en we halen tot 27 graden. Dit is Joe.